Daar is gaan je in je kop bekend het. Elke hoek en draai het hij komt dik. Die kastelen in je waardse kamers. Soms verlucht, soms toegetreden.

Nou, my het die tyd ons ongelukkig ingehaal, maar ek hoop jy het vanaand se program geniet. En onthou, volgende woensdag aand maak ons weer so. Dan praat ons onder andere oor 3 interessante nie-fiksieboeke. Tot dan, mooi loop, warm bly en lekker lees. En onthou, RSG is 24 uur van die dag hier om jou geselskap te hou. Tot ziens.

0: sosiale vaardighede te ontwikkel en vriendskappe te bou. Kognitiewe groei, gestruktureerde aktiwiteite en spelgebaseerde leer stimuleer kognitiewe ontwikkeling en probleemoplossingsvaardighede. Dan emosionele welstand. Deur deel te wees van 'n groep ontwikkel kinders 'n gevoel van behoort en emosionele veerkragtigheid. Dan taalvaardighede. Gereelde interaksie met volwassenes en ander kinders verbeter taalontwikkeling en kommunikasievermoëns. En dan voorbereiding vir skool. Groepomgewings bied 'n gestruktureerde omgewing wat kinders voorberei vir die oorgang na formele skool. Hierdie voordele dra gesamentlik by tot 'n afgeronde vroeë kinderjare ontwikkelingservaring.
1: Wat moet ouers oorweeg wanneer hulle 'n vroegtydige leergroep instelling vir hul kind kies?
0: Wanneer ouers 'n groep omgewing kies vir hulle kind om in te leer, behoort hulle verskeie faktore in ag te neem om 'n positiewe en 'n verrykende ervaring te verseker. Hier is 'n paar belangrike oorwegings. Veiligheid en skoonheid. Maak seker die omgewing is veilig, skoon en kindervriendelik. Bevoegde personeel. Gaan kyk en volg op of die opvoeders en die versorgers gekwalifiseerd en ervare is in vroeë kinderjare onderwys. Leermetode. Soek na 'n spelgebaseerde benadering wat ondersoek en kreatiwiteit aanmoedig. Klasgrootte. Kleiner klasse maak voorsiening vir meer individuele aandag en interaksie. Ouers se betrokkenheid. Kies 'n omgewing wat ouer betrokkenheid en kommunikasie aanmoedig. Reputasie en evaluasie. Soek aanbevelings van ander ouers en lees oor wat ouers sê oor die fasiliteit. Deur hierdie faktore in ag te neem, kan ouers 'n leeromgewing kies wat die beste hulle kind se groei en ontwikkeling ondersteun.
1: Dit was baie lekker om met jou te gesels, Santay Durant, in die tyd wat jy vandag met ons gespandeer het hier by Radio XKFM en die wonderlike inligting wat jy met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Totsiens.
0: Baie dankie vir die geleentheid.
2: Kekede XKFMCK Dom mag pa de mag kwena uma XKFMCK.
3: Yasa XKFM kekun ay dom.
1: Kom tine xamteko 28 minute cwaje ngekara kwa Radio XK FM kino kai kwe de tieta kai kwate kungwate group early learning group setting nute wo a nga ojite utwana a kai kwa chika o nga ojine kawushak eiha te utwana te kwara akhoro te uwa tebe kunga ojuka tamaha te utwana te eka mshuwanyi kune cheka kashen onga oje kaya utwate nga pwana ndewe te koro koro shenago ndewe te aarwago te shikano te utwana si hunkara ngi shenago ta te hambe koro koro shenkwe nga pwana ka hitu te utwana te shika achia kwae kuya ko kungwa te ko kwa acha nano koma asho ajiha tamjiha jite utwana te shika ta tinji ta hune te utwana ahune kaya ko jika nina kaya ko ta otero te utwana anja ashure jiki chi nina kia tuwe utwana anja kaya ki chi ta kwa nai kaya ki te usha kaya ko jie utwana uwa kube utwana kashin ta tin hoje kwa nai te taha koko te uhoje te jawa ko kama ata uwa kwano te uhoje te tia ta hindi ta hune utwana hanaka wukri kwa te no a iji a nina mua eno te usha bana tse usha ngebe ahinji kwa nae tuwa na kuwa anja tuwa kanya mongo tau kashi na tuwa kanya mongo tau tsubwa kwa shwa amu tu tuwa a tam kuriate, dri kuriate, fo kuriate na anja kaya kanya mongo tau kashi na kaya kutuwa da hunu nge e tuo shure shuka shika isu tuwa na aki kwa kletters kashi kharat eri kishi yako nginja tego te shushe na kukun kashi na kungie kwa shwa kwa naika kana kia hati vi tuwa na te aja aishki eka mshiki takwa ko hambe kashi na kwa nitaka tego te wukiri tse usha nukuni kleji tse usha tuweno te mua kotako te tuo hito te nguwa teti te chusha na teti te chika ti ngi hindi ka chika ka ti te utwana a tamaha kaya ka tuka yu te utwana kashin te kwara kuwa jawako te plash ya koka te mu kuntwana te giti o iya kwa heno hito te kuntwara kuti hito te si te kwa ti twana anguka plash ya koka kwa na yaka te utwana ngana kashin ta ti a kame te a sha karagwano te ana gwa te utswala te tseusha tshitse karagwa kwenyiske tsukamka te mono a plus nja tseusha te tshite gono tswana te tseusha tshitse karagwa ngakwana ka hito te ngwa te utswana te utai khona dina o tsona ke tsewo gukwa i khona te utswana a dino ana gite no te kaya kwa kute ana kwana ka phone ka te mo re tseune sa ga te kwenye shubuna kwa hete kaya kwa kute te nguka te ntama te kom te utai kwa na te kino ngandi to na ta te utuwa na te huwa hena tino ana te nga ngiku ni kiri jiti ngiku je hambi yata amtuwa mki ngikao je amtuwa mki ti tino a kuwa ma te a kwa kwa ta eno te ashiri kwa hete gwinu te si kwa kanga ta kona ana te kino te nga kuna si gwi soprite mki kuna si gwi spa mki kuna si gwi pepu mki te kwa kana kwa ta ta ku tuu a kwa amki hambi ete kwa nge kabo no tuwa ma shure kabo hee nge kwe no tuwa ma shure kwe nge shure kya e no tuwa ma shure kya e nge kuu no tuwa ma kuu a tu a kwa na kya e karaka so aaj tone saga kya ejite te tai utwata radio xk fmk to tinguye tenti kya inkawade ntsamba to tswate te tai kai kwate group setting te tai ku he no tone saga ku wate fashion shu aninja de e ngieti ejikite to akota ku tai kwatino te komati nde uta ikara tswana tsobwa kono tsobwa tsa tone saga balangare ka kwa ngakwana ka hitio te shaka ti ngone tsobuje ate utswana tswana qonwe ena e tsobwa to ga kwana ska te anja creation te ku ye to go jite utswana o ka iske ndabe ko ijite ku ibe wana anjabe ku ijite tsena tse tse u ka te utse ka mske no tswana te tie tsaya te a gone ko ijika gana tama ga nya mo go ku ita gone te mi a nng tsoma makiti ya go tsasena te bana te wa ga tsasena te so a kwana ska hiya ko creation ga ku ye de ka ga le tswade eyeki hito te utswana ku shure a tsutswana tsan kha o ka di ti ya tsana kha o ka di no a eg te a kainja uwa gube hito yo ka ga tsana a te shure shuka uwa gao shure tsana ku wa gao shure tsa mashinge go tsana ka e ka khushena ko ya nga ya re te kya tsana a kwana ka tsana kuwa hike tina kwana na ko khushena ko khambe a shuka tsuya ga te kuno te sikwa kwa tsame a yeno nna ka gono a nwa ga te tsano te tswana a gwe te mo ta re tswana twa ta te in iriska 12 irin te si ya kwa ta 12 o tsama go tsuno 50 minute nge ka o 55 minute nge ka te si ya kwa ta te ya kwa kwa te hackers ke ta ga a tsama ye te no beke na tswere no te tsano te tswana te gwe hito te tswere go ti a ye te hinya go te tsena tse ta ga te tswana nkuri ya sikuri kuri ta go nge go ta o shuru shuka shita te atanguwa ko te yan te gwe te shika te yan te gwe te shika ara te hiya te gate utwana shi o khono a tsamka te shihu hanaka a tsamka nyama ko kunwa go hanaka a tsamka nyama ko ku no kyare ta go kwana ka hana ana khwata dawe hana ana khwata tseushene hana ana khwata ndi go jikhana go ji ha utu ta matlhamno dawe hana tshushina gono yange hana kyaro gono yange so a go ji te tseuni sa ga tsae go ta go te go ji te utswana a tsana ji ina dawe ke ha tsamka ina muwa a ma tsana ji ina tu ke khama teno de uta ina he ina tshushena go ina kwa go he uto a tsungwa go ta khama teno ke a oti kwa tung ke go no o adawe ta go kham wo ku ti tsunja kham a shure tsara go tano kham a isho o ka kham ta go ya go ya tshure ga o shure kya e shure kya e tlo tswa kara te tsai ga wo krikati gongshenti a shure kya e shika kham a isho ka shure a ga tswara go tano kwa go ti manja ku ti tsawa o ka ku ti ga ngiye go khomke go ti ga kunka go ti dwaba a ti khe ga kunka go a go jite tswana ana go taute ta go tswana tama o go re tsamka o shene go tao tego shure tswano tsama go tsaisho ka tsuna a tsiye go minga nde ya tute ku ye eka ye tsawa o ka kya e gote anja sha a barati de tino kwere ho mtsama me a a nde na mbana te tsaya go shake kokoro go ati ko e go ingu ya go goa tikwe ta khono kyare kham tswamandeuta faile gaite te tsene e kae go di maji kana go di ma o kri di kana go di ma tle di kana go di ko ya di domi a kirie o tsa ke tsanga ka go di so te tswana ana go tau teno aji te tie ta e kae go tswa de kae go di radio x ka fm keno ti obet ndane ne khone kae go di kae kretara ti program side by side ski kwate national department van gesondheid kona na SRBC kae kona elifala bantwana tsobukasha gadi mano a ta tsobukasha gadi konya ti kate yana ti tswa darana kae kamadin tsejiki ga tswiga tsamskana ga tswiga ngashwa ga di damaka mburu damaka na dube damaka tia go je ga te go te tsasena go a ga tsetse de kwa ga te o programme site by site donor da ga tseki dine amte go 5 ga minute tswa je ngeka ta ga te twa go kae kwa te ga sigire go te o programme dine amte go 5 and 30 minute tswa je ti kate yana ti tswa darana ka ye e khama de tsedi ke ga tswi ga nga swa ga tswi ga tamsika dako ti ya go ja te go te tlasen kwen ka ya go xka fm dieta ya tse qeteng kwena

Nog een maand is voorbij, seizoenen het gekom, blomme het geblom, maar die winter zou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke dinsdag in 360.
1: Party plaas hy is tot en met 1 miljoen hektaar. En al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
0: 360, jou blik op die wereld met